0: www.tentninove.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt 2 vermoedelijke nieuwe besmettingen met het Hantavirus. Het gaat intussen dus om 11 mensen, 3 onder hen overleefden het niet. Alle besmette personen waren opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De WHO verwacht gezien de incubatietijd nog meer gevallen, maar geen grotere uitbraak van het virus. Nederland bevestigt intussen dat de 26 passagiers die zondag met de eerste evacuatievlucht terugkeerden, alle negatief hebben getest. De tiener die zondagavond betrokken was bij een schietpartij aan het station van Leuven is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De maatregel geldt 30 dagen. De verdachte van 16 zou na een ruzie tussen 2 groepjes jongeren een jongen van 17 in de voet geschoten hebben. Die raakte daarbij lichtgewond. De politie probeert de andere betrokkenen nog op te sporen. Een koppel uit Aalst is aangehouden op verdenking van oplichting en witwaspraktijken. Het gaat om een dakwerker en zijn echtgenote. Ze maakten offertes en vroegen voorschotten, maar kwamen de klus nooit uitvoeren. Ze waren intussen naar Spanje gevlucht, maar zijn daardoor de politie opgepakt en overgeleverd aan ons land. Het koppel zou met de zwendel 100.000 euro's hebben verdiend. Ze moeten voorlopig in de cel blijven. En in Brunsum in Nederlands Limburg zijn dinsdagavond 2 Duitse soldaten van het NAVO-commando aangevallen door onbekenden. Een groep gemaskerde mannen viel hen fysiek aan en riep daarbij anti-NAVO-slogans. Beide soldaten raakten lichtgewond. De daders zijn nog niet ingerekend. In Brunsum is een operationeel hoofdkwartier gevestigd van de verdragsorganisatie. De nacht is regenachtig bij minima van 4 tot 10. Het wisselvallige weer houdt nog de hele week aan. Woensdag regelmatig een bui, een vrij kille wind en maximaal tot 14 graden.
4: Are we gonna play house tonight? Or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
2: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
2: Radio Ninove.
6: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Woensdag 13 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Het burgerplatform Ninove 054 roept op om zoveel mogelijk regenboogvlaggen uit te hangen in Ninove. Die oproep komt er na de beslissing van het stadsbestuur om ook dit jaar geen regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. Dat is de dag tegen trans- en homofobie. Op sociale media duiken al een aantal foto's op van vlaggen in het Ninovese straatbeeld. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt twee vermoedelijke nieuwe besmettingen met het Hantavirus. Het gaat intussen dus om 11 mensen, 3 onder hen overleefden het niet. Alle besmette personen waren opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De WHO verwacht gezien de incubatietijd nog meer gevallen, maar geen grotere uitbraak van het virus. Nederland bevestigt intussen dat de 26 passagiers die zondag met de eerste evacuatievlucht terugkeerden, alle negatief hebben getest. De tiener die zondagavond betrokken was bij een schietpartij aan het station van Leuven is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De maatregel geldt 30 dagen. De verdachte van 16 zou na een ruzie tussen twee groepjes jongeren een jongen van 17 in de voet geschoten hebben. Die raakte daarbij lichtgewond. De politie probeert de andere betrokkenen nog op te sporen. Een koppel uit Aalst is aangehouden op verdenking van oplichting en witwaspraktijken. Het gaat om een dakwerker en zijn echtgenote. Ze maakten offertes en vroegen voorschotten, maar kwamen de klus nooit uitvoeren. Ze waren intussen naar Spanje gevlucht, maar zijn daar door de politie opgepakt en overgeleverd aan ons land. Het koppel zou met de zwendel honderdduizenden euro's hebben verdiend. Ze moeten voorlopig in de cel blijven. En in Brunsum in Nederlands Limburg zijn dinsdagavond 2 Duitse soldaten van het NAVO-commando aangevallen door onbekenden. Een groep gemaskerde mannen viel hen fysiek aan en riep daarbij anti-NAVO

0: Belgische discotheken komt terug. Here we go! De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
1: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
1: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be. Als de zon verschijnt. 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Woensdag 13 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Het burgerplatform Ninove 054 roept op om zoveel mogelijk regenboogvlaggen uit te hangen in Ninove. Die oproep komt er na de beslissing van het stadsbestuur om ook dit jaar geen regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. Dat is de dag tegen trans- en homofobie. Op sociale media duiken al een aantal foto's op van vlaggen in het Ninove straatbeeld. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be. Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt 2 vermoedelijke nieuwe besmettingen met het Hantavirus. Het gaat intussen dus om 11 mensen, 3 onder hen overleefden het niet. Alle besmette personen waren opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De WHO verwacht gezien de incubatietijd nog meer gevallen, maar geen grotere uitbraak van het virus. Nederland bevestigt intussen dat de 26 passagiers die zondag met de eerste evacuatievlucht terugkeerden, alle negatief hebben getest. De tiener die zondagavond betrokken was bij een schietpartij aan het station van Leuven is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De maatregel geldt 30 dagen. De verdachte van 16 zou na een ruzie tussen 2 groepjes jongeren een jongen van 17 in de voet geschoten hebben. Die raakte daarbij lichtgewond. De politie probeert de andere betrokkenen nog op te sporen. Een koppel uit Aalst is aangehouden op verdenking van oplichting en witwaspraktijken. Het gaat om een dakwerker en zijn echtgenote. Ze maakten offertes en vroegen voorschotten, maar kwamen de klus nooit uitvoeren. Ze waren intussen naar Spanje gevlucht, maar zijn daar door de politie opgepakt en overgeleverd aan ons land. Het koppel zou met de zwendel 100.000 euro's hebben verdiend. Ze moeten voorlopig in de cel blijven. En in Brunsum in Nederlands Limburg zijn dinsdagavond 2 Duitse soldaten van het NAVO-commando aangevallen door onbekenden. Een groep gemaskerde mannen viel hen fysiek aan en riep daarbij anti-NAVO-slogans. Beide soldaten raakten lichtgewond. De daders zijn nog niet ingerekend. In Brunsum is een operationeel hoofdkwartier gevestigd van de verdragsorganisatie. De nacht is regenachtig bij minima van 4 tot 10. Het wisselvallige weer houdt nog de hele week aan. Woensdag regelmatig een bui, een vrij kille wind en maxima tot 14 graden.

www.nienoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienoven. Tickets en info via spiegeltentnienoven.be. Als de zon verschijnt. 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienoven.

22 op de dash, heel mijn leven gaat fast. Alle mannen doen splash, bitch ik wil alleen cash. 22 op de dash, heel mijn leven gaat fast.

0: Woensdag 13 mei, dit is het nieuws uit Ninoven. Het burgerplatform Ninoven 054 roept op om zoveel mogelijk regenboogvlaggen uit te hangen in Ninoven. Die oproep komt er na de beslissing van het stadsbestuur om ook dit jaar geen regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. Dat is de dag tegen trans- en homofobie. Op sociale media duiken al een aantal foto's op van vlaggen in het Ninovense straatbeeld. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: We love Ninoven.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove Nieuws.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt 2 vermoedelijke nieuwe besmettingen met het hantavirus. Het gaat intussen dus om 11 mensen, 3 onder hen overleefden het niet. Alle besmette personen waren opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De WHO verwacht gezien de incubatietijd nog meer gevallen, maar geen grotere uitbraak van het virus. Nederland bevestigt intussen dat de 26 passagiers die zondag met de eerste evacuatievlucht terugkeerden, alle negatief hebben getest. De tiener die zondagavond betrokken was bij een schietpartij aan het station van Leuven is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De maatregel geldt 30 dagen. De verdachte van 16 zou na een ruzie tussen 2 groepjes jongeren een jongen van 17 in de voet geschoten hebben. Die raakte daarbij licht gewond. De politie probeert de andere betrokkenen nog op te sporen. Een koppel uit Aalst is aangehouden op verdenking van oplichting en witwaspraktijken. Het gaat om een dakwerker en zijn echtgenote. Ze maakten offertes en vroegen voorschotten, maar kwamen de klus nooit uitvoeren. Ze waren intussen naar Spanje gevlucht, maar zijn daar door de politie opgepakt en overgeleverd aan ons land. Het koppel zou met de zwendel 100.000 euro's hebben verdiend. Ze moeten voorlopig in de cel blijven. En in Brunsum in Nederlands Limburg zijn dinsdagavond 2 Duitse soldaten van het NAVO-commando aangevallen door onbekenden. Een groep gemaskerde mannen viel hen fysiek aan en riep daarbij anti-NAVO-slogans. Beide soldaten raakten lichtgewond. De daders zijn nog niet ingerekend. In Brunsum is een operationeel hoofdkwartier gevestigd van de verdragsorganisatie. De nacht is regenachtig bij minima van 4 tot 10. Het wisselvallige weer houdt nog de hele week aan. Woensdag regelmatig een bui, een vrij kille wind en maximaal tot 14 graden.
2: Are we gonna play house tonight? Or what?
3: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
2: Here we go!
3: De spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
4: Discotheca Belgica.
5: Oh, 2, 4.
3: Een

Mesa, de seniorennamiddag. Maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be. Als de zon verschijnt. 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Woensdag 13 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Het burgerplatform Ninove 054 roept op om zoveel mogelijk regenboogvlaggen uit te hangen in Ninove. Die oproep komt er na de beslissing van het stadsbestuur om ook dit jaar geen regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. Dat is de dag tegen trans- en homofobie. Op sociale media duiken al een aantal foto's op van vlaggen in het Ninove straatbeeld. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaat Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook en daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brandweer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finalewedstrijd wordt zo dus overbodig.

0: Oh, what?
1: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
0: Here we go!
1: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
2: Discotheca Belgica.
1: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
0: Oh yeah.
1: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
2: Discotheca Belgica.
1: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
3: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Van Pat B tot Journey.

volgaan. Op de beste partymuziek van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds. In de Spiegeltent in het stadspark van Ninove. De toegang is gratis. Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: Woensdag 13 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Het burgerplatform Ninove 054 roept op om zoveel mogelijk regenboogvlaggen uit te hangen in Ninove. Die oproep komt er na de beslissing van het stadsbestuur om ook dit jaar geen regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. Dat is de dag tegen trans- en homofobie. Op sociale media duiken al een aantal foto's op van vlaggen in het Ninove straatbeeld. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het stadspark van Ninove. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastrofe. En s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tributeband van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram Lennert, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Ninove. Meer informatie en tickets op spiegeltentninove.be.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergalen.be.
8: Juwelier Nachtergalen.
9: We helpen je graag.
10: Love Ninove.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaat Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook en daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brandweer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finalewedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
0: Oh, what? De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
4: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh, yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
5: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
6: Radio Nienhoven. Goedemorgen.

Girls van Harry Styles. Goedemorgen. Fijne woensdagmorgen. Woensdag die een beetje voelt als vrijdag, want mogelijk is dit de laatste werkdag voor jou. Op weg naar het verlengde weekend met de beste muziek natuurlijk bij Radio Nienhoven. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Dit zijn de 80s, op en top 80s.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets. Van Willy.
2: Hola, de zon in je haar.
0: Tot Reggie. Van Gala. Tot ABBA. Je hoort ze allemaal.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
4: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
3: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
5: Oké, Nathan, eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Nienhoven, kantoor Thibo van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Ajo met Rapture bij Radio Ninove. In goedemorgen. Dit weekend, zondag, kan je opnieuw snuisteren op de Rommelmarkt. Want er wordt eentje georganiseerd in Klein-Brabant. De Meesjeslaan, de Vlinderlaan, Nachtergaallaan en de Seisjeslaan. Het is van 9 uur 's morgens tot 5 in de namiddag. Heel veel kraampjes, maar ook natuurlijk een hapje en een drankje. Als je zelf informatie wil of misschien nog een standje, dat is rommelmarktninove@gmail.com. Rommelmarktninove@gmail.com. Goedemorgen.

0: down.
1: I don't like Mondays. Gelukkig dat het vandaag woensdag is met het gevoel van de vrijdag. Lord met Royals, zometeen na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
2: Woensdag 13 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Het burgerplatform Ninove 054 roept op om zoveel mogelijk regenboogvlaggen uit te hangen in Ninove. Die oproep komt er na de beslissing van het stadsbestuur om ook dit jaar geen regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. Dat is de dag tegen trans- en homofobie. Op sociale media duiken al een aantal foto's op van vlaggen in het Ninoveanse straatbeeld. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Ninoven en op juweliernachtergalen.be.
3: Juwelier Nachtergalen,
4: we helpen je graag.
5: Zeg, zin in een koffietje?
6: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
5: Ah wel, we doen het allebei.
6: Ja.
7: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
8: Ninja Shopping.
7: Dubbel plezier van hier.
0: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
9: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
10: Carwash Dodane.
11: Yeah, yeah. Radio Ninoven. We love Ninoven.

Genesis met Jesus, he knows me. Fijne woensdagmorgen. Het wordt vandaag een graad of 14 in Nienhoven. We krijgen de zon te zien, maar het weer heeft toch ook een wisselvallig randje met behoorlijk wat kans op neerslag.

The Musical Youth met Paz de Dutchman. De bibliotheek van Ninove gaat de volledige digitale tour op. Want er zijn nu ook drie e-readers die je kan uitlenen in de bibliotheek. Dat zijn eigenlijk een soort van tablets waar je een boek op leest. En daarop kan je twee boeken lenen. E-boeken dan wel voor 3 weken lang. Meer informatie vind je op de website van de bibliotheek van Ninove.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaat Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook en daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brandweer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-5 finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
7: Radio Nienhoven.
8: Goedemorgen.

0: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastrofe. En s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tributeband van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram en Leonard, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

Kam. Op de beste partymuziek van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis. Feest!

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: Simply Red met Stars. Vandaag, even kijken, 13 mei. Op de kalender van Thibaut van der Beelen wordt teruggedacht aan 13 mei 2015. Want dan wordt de chat software Discord uitgebracht. Ook met video en toestanden. Moet maar eens vragen aan je kinderen. Dus een klein jubileum voor de Discord. Iets meer. 11 jaar. Birthday vandaag, ook een paar mensen in de BV-scene die jarig zijn. Robert Pattinson, de Britse acteur, wordt vandaag 40. Zangeres Ilse de Lange blaast 49 kaarsjes uit. Dennis Rodman, de Amerikaanse basketbalspeler, enfant terrible, 65 wordt hij vandaag. Johnny Logan uit The Voice en het Songfestival natuurlijk ook redelijk actueel. En hij komt naar de Spiegeltent hier in Nienhoven. Johnny wordt vandaag 72 jaar. Stevie Wonder wordt er 76 vandaag. En Guido Horkmans, ken je die nog? Dat was de pastoor in Familie, denk ik. Heette die ook niet Guido? Wel, die zou vandaag 84 zijn geworden, maar die mens is al 11 jaar overleden. Van het betere Hollandse werk, Imca Marina, plaatst vandaag 85 kaarsjes uit. En Joe Louis, de bokser, zou 112 zijn geworden. Als jij jarig bent vandaag op de 13e, dan wens ik je uiteraard een gelukkige verjaardag.
1: Radio Nienhoven.

0: Prince, I Wanna Be Your Lover. Taylor Swift met The Fate of Ophelia hoor je zo meteen na de actualiteit van bij ons.
1: Woensdag 13 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Het burgerplatform Ninove 054 roept op om zoveel mogelijk regenboogvlaggen uit te hangen in Ninove. Die oproep komt er na de beslissing van het stadsbestuur om ook dit jaar geen regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. Dat is de dag tegen trans- en homofobie. Op sociale media duiken al een aantal foto's op van vlaggen in het Ninove straatbeeld. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
7: Juwelier Nachtergale,
8: we helpen je graag.
9: Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

World Hold On van de Bob. Bob zijn klaar bij Radio Nienhoven. Een fijne morgen. Even kijken, temperaturen vandaag. Dat is behoorlijk oké. 14 graden. We krijgen ook de zon te zien. Maar het weer heeft een sluw kantje. Namelijk wisselvalligheid, regen. Radio.

Dan staat de council met Shout to the Top. Het is een jaarlijkse traditie wat morgen plaatsvindt, namelijk de Ronde van Schoondragen. Het is een 18e editie intussen van die ronde, georganiseerd door Schoondragen. Wielertouristen kunnen kiezen uit twee afstanden. Verder is er ook een mountainbike-tocht. Die passeert ook aan mijn huis in Nienhoven, want er hangen overal van die kaartjes. Een familiefietstocht en ook een wandeling. Dus je kan ook zonder de fiets de Ronde van Schoondragen beleven. Meer details vind je op de Radio Nienhoven website bij de activiteitenkalender Ronde van Schoondragen. Dat is donderdag, morgen dus. Vertrekken vanaf 7:30 morgens kant aan café De Zwarte Fles aan het Dunderbrugje in Pollaren. En altijd leuk natuurlijk om bij aankomst daar ook nog wat te nuttigen natuurlijk, want dat is er altijd vol een bak, zeker met de Ronde van Schoondragen. Fijne morgen, Radio Nienhoven, met Alex Warren die nu klaarstaat. Dit is Fever Dream.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op. De test spoort op of er een beetje bloed aanwezig is in stoelgang. Als er te lang wordt gewacht, breekt het bloed af en vind je het niet meer. Het Centrum voor Kankeropsporing zal nu nieuwe testkits versturen. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt het parket. Dat is onder meer te zien op luchtbeelden. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een driedaags bezoek. Het is bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog naar China reisde. Trump overlegt er met Xi Jinping over handel, tarieven en zeldzame aardmetalen. Ook de oorlog in het Midden-Oosten komt ter sprake. Amerika hoopt dat China meer druk wil zetten op zijn bondgenoot Iran. Taiwan blijft een twistpunt. China claimt het eiland en de VS leveren wapens aan Taiwan. Na Telenet heeft nu ook Proximus een akkoord met DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Vanaf volgend seizoen krijgen klanten met Pixsports en All-In opnieuw toegang tot de DAZN-kanalen. Ze kunnen daar alle matchen van de Jupiler Pro League live volgen. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al enkele wedstrijden uit Play-off 1 zien en vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De bewolking neemt toe en er vallen enkele buien vandaag. 13 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en de volgende dagen zijn nog regenachtig bij maximaal 12 graden.
2: Are we gonna play house tonight? Or what?
3: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
2: Here we go!
3: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
4: Discotheca Belgica.
3: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
2: Oh yeah.
3: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
3: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
2: Als de zon verschijnt.
5: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.
6: We love Ninove.
5: En alleen de beste muziek.
6: Radio Ninove.
7: Goedemorgen.

Shanna Spyro met Die on this Hill. Goedemorgen, op weg naar je verlengde weekend misschien, maar zeker en vast naar morgen. Een vrij dagje, dus toch even aftellen, nog minder dan 8 uur te gaan. En het verlengde weekend of je vrije donderdag komt eraan. Ed Sheeran met Azizam hoor je zo meteen na Climie Fisher.

0: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
3: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
4: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
5: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
6: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
5: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
7: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
5: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
10: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: be my lover.
1: Van de Spice Girls. Bij Radio Ninove in Fijne Morgen. Moet je even kijken wat ik je mag vertellen. De Spiegeltent. Spiegeltent, daar wordt vanavond de aftrap gegeven. Met het event van de Fouscheliers. Uiteraard Rock de Spiegeltent. Maandag, dan is er vanaf 2 uur in samenwerking met Lotgenoten Contacten bij Kanker een seniorennamiddag. Het wordt een hartverwarmende namiddag met een optreden van Larissa en Gary Hegger. Tickets kosten €20 en zijn in voorverkoop te verkrijgen. Bij Café De Rio, bij de Stoffel, het ontmoetingscentrum in Denderwindeke en Elcomatic of online op spiegeltentninove.be. Voilà, goedemorgen. Het nieuws uit Ninove hoor je zo meteen. Na Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama en Oscar and the Wolf, Strange Entity.

0: Woensdag 13 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Het burgerplatform Ninove 054 roept op om zoveel mogelijk regenboogvlaggen uit te hangen in Ninove. Die oproep komt er na de beslissing van het stadsbestuur om ook dit jaar geen regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. Dat is de dag tegen trans- en homofobie. Op sociale media duiken al een aantal foto's op van vlaggen in het Ninove straatbeeld. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf 29 euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
1: Yes. Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
1: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum.

Europe met de Final Countdown bij Radio Nienhoven in Fijne Morgen. 14 graden wordt het vandaag in Nienhoven. We krijgen behoorlijk wat zon, maar er is ook een negatief kantje aan het weer. Een uitdagingje, zeg maar. Maar één dat je wel kan overwinnen met een paraplu, namelijk wat

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op. De test spoort op of er een beetje bloed aanwezig is in stoelgang. Als er te lang wordt gewacht, breekt het bloed af en vind je het niet meer. Het Centrum voor Kankeropsporing zal nu nieuwe testkits versturen. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt het parket. Dat is onder meer te zien op luchtbeelden. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een driedaags bezoek. Het is bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog naar China reisde. Trump overlegt er met Xi Jinping over handel, tarieven en zeldzame aardmetalen. Ook de oorlog in het Midden-Oosten komt ter sprake. Amerika hoopt dat China meer druk wil zetten op zijn bondgenoot Iran. Taiwan blijft een twistpunt. China claimt het eiland en de VS leveren wapens aan Taiwan. Na Telenet heeft nu ook Proximus een akkoord met DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Vanaf volgend seizoen krijgen klanten met Pixsports en All-In opnieuw toegang tot de DAZN-kanalen. Ze kunnen daar alle matchen van de Jupiler Pro League live volgen. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al enkele wedstrijden uit Play-off 1 zien. En vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De bewolking neemt toe en er vallen enkele buien vandaag. 13 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en de volgende dagen zijn nog regenachtig bij maximaal 12 graden.
3: Are we gonna play house tonight or what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
4: De spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
3: Als de zon verschijnt.
4: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Dat was Laura Tesoro met Reggie Inbound, vooraf gegaan door Deep Blue Something. Breakfast at Tiffany's. Fijne morgen. Ja, het is vooral een zeer fijne morgen voor Ezila, die zich gisteren heeft gekwalificeerd voor de finale van het Eurosongfestival

Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent. Van 13 tot 24.

0: snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Van Tina tot To Fabiola. Van Jimmy tot Barry. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
3: Bestie loco. Nog fouter, nog stouter.
4: Let me say yeah.
3: Met Too Unlimited, Bad B Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Black Prince, Roddy Retro, Sam Goris.
5: Ah, shit. Here we go again.
3: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Nienhoven. Koop nu je tickets.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Fear van Lily Allen. We staan voor een lang weekend. En wij van Radio Nienhoven en Carnavalsradio NKV, we gaan er een topweekend van maken. Want we organiseren voor een derde keer op rij al de Spiegeltent TD. Nu zaterdag, dat wordt opnieuw een feestje. Met de beste partymusic van vroeger en nu. Zeker langskomen. Nu zaterdag vanaf 8 uur al in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De Spiegeltent TD. Toegang is helemaal gratis.
1: Dit is Radio Nienhoven.

0: is misschien wel na Bob Marley een van de meest belangrijke figuren in de reggae-wereld geweest. Peter Tosh, You've Got to Walk and Don't Look Back. Ruim 10:30. Hoog tijd voor het nieuws van bij ons.
1: Woensdag 13 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Vanavond opent de Spiegeltent haar deuren in het stadspark van Nienhoven. 12 dagen lang kan je er terecht voor tal van activiteiten die georganiseerd worden door verenigingen uit Nienhoven. De Spiegeltent is een initiatief van NKV De Foucheleers. Robin van Londerzeele legt uit wat je mag verwachten.
2: De Spiegeltent Nienhoven 2026 wordt echt opnieuw een heel mooi en gevarieerde 12-daagse. Van 13 tot 24 mei brengen we in het stadspark een programma waar iedereen zijn hoestingen kan vinden. We hebben feestavonden, liveconcerten, comedy, een quiz, gezellige namiddagen en momenten waar mensen elkaar gewoon kunnen ontmoeten. Dat is ook waar onze slogan voor staat natuurlijk: ontdekt, dans en verbind. Tickets en informatie vind je op www.spiegeltentnienhoven.be. Aan de kassa kan ook nog, maar wacht zeker niet te lang.
1: Het burgerplatform Nienhoven 054 roept op om zoveel mogelijk regenboogvlaggen uit te hangen in Nienhoven. Die oproep komt er na de beslissing van het stadsbestuur om ook dit jaar geen regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. Dat is de dag tegen trans- en homofobie. Op sociale media duiken al een aantal foto's op van vlaggen in het Nienhoofse straatbeeld. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op onze website radioninhoven.be.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel
7: in Nienhoven.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum

dat was Texas met Once in a Lifetime. In de eindronde van het voetbal speelt Voor de Appelterre morgen namiddag bij Zepperen Brustem. Winnaar van die wedstrijd promoveert en speelt volgend seizoen in tweede nationale. Het wordt uiteraard geen makkelijke wedstrijd daar in het verre Limburg. Dus de steun van de supporters zal er meer dan nodig zijn. Er wordt dan ook een supportersbus ingelegd. Die vertrekt morgen voormiddag om 10:30 aan de voetbalkantine van Voor de Appelterre. Als je zin hebt om mee te reizen, gewoon even de Facebookpagina van de club consulteren. Daar vind je meteen hoe je moet inschrijven voor die promotiewedstrijd. Dus tussen Zepperen Brustem en Voor de Appelterre. Nu zondag in Zepperen, deelgemeente van Sint-Ruiden is dat. I don't know how

Stan van Samang met Scars. Mocht je op zoek zijn naar werk wel, de stad Nienhoven heeft een aantal vacatures lopen. Eentje voor een verpleegkundige voor het woonzorgcentrum Klateringen. Een andere voor een directeur basisonderwijs. En men zoekt ook nog een vakman, vakvrouw, expert, elektricien. Als je geïnteresseerd bent, gewoon even surfen dan naar de website van onze stad, nienhoven.be. Op naar het nieuws van 11 uur nu. En dat doen we met de Albanese Baby Rexha, New Religion.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op. De test spoort op of er een beetje bloed aanwezig is in stoelgang. Als er te lang wordt gewacht, breekt het bloed af en vind je het niet meer. Het Centrum voor Kankeropsporing zal nu nieuwe testkits versturen. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt het parket. Dat is onder meer te zien op luchtbeelden. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een driedaags bezoek. Het is bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog naar China reisde. Trump overlegt er met Xi Jinping over handel, tarieven en zeldzame aardmetalen. Ook de oorlog in het Midden-Oosten komt ter sprake. Amerika hoopt dat China meer druk wil zetten op zijn bondgenoot Iran. Taiwan blijft een twistpunt. China claimt het eiland en de VS leveren wapens aan Taiwan. Na Telenet heeft nu ook Proximus een akkoord met DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Vanaf volgend seizoen krijgen klanten met Pixsports en All-In opnieuw toegang tot de DAZN-kanalen. Ze kunnen daar alle matchen van de Jupiler Pro League live volgen. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al enkele wedstrijden uit Play-off 1 zien en vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De bewolking neemt toe en er vallen enkele buien vandaag. 13 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en de volgende dagen zijn nog regenachtig bij maximaal 12 graden.
4: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
6: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
7: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Ja, zo komen we al meteen in de sfeer van dat lange weekend. Tom Gwennon en Joel Corry met Lionheart. Fijne voormiddag, Radio Nienhoven. Save me.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets. Van Britney tot Whitney. Van Technotronic tot Mantronic. Je hoort ze allemaal. Better. Tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds. In de Spiegeltent in het Stadspark van Ninoven. De toegang is gratis.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
4: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
3: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
5: Oké, Nathan, eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Nienoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

So Easy van Olivia Dean. Voor wie van klassieke muziek houdt, elke maandag van mei organiseert de Sint Cornelius Parochie Nienhoven een concert. En ze doen dat aan de kapel van Bevingen in Nijgem. En telkens, iedere maandag staat er een ander instrument centraal. Nu maandag is dat de clavicymbel en die wordt bespeeld door Christian de Raas. Aan de kapel van Bevingen dus in Nijgem maandagavond. Om 8 uur, als je erbij wil zijn. Tickets kosten €5 en je kan een plaats reserveren via mail. Dat mailadres dat vind je in onze activiteitenkalender. radionienhoven.be

Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Ja, zo'n pil is nergens goed voor. Afblijven van die handel. Ik heb een mooi alternatief, dat wel. Some Hot Stuff van Donna Summer. Een fijne woensdagvanmiddag, Radio Ninove.

0: Woensdag 13 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Vanavond opent de Spiegeltent haar deuren in het stadspark van Ninove. 12 dagen lang kan je er terecht voor tal van activiteiten die georganiseerd worden door verenigingen uit Ninove. De Spiegeltent is een initiatief van NKV De Foucheleers. Robin van Londerzeelen legt uit wat je mag verwachten.
1: De Spiegeltent Ninove 2026 wordt echt opnieuw een heel mooi en gevarieerde 12-daagse. Van 13 tot 24 mei brengen we in het stadspark een programma waar iedereen zijn hoestingen kan vinden. We hebben feestavonden, liveconcerten, comedy, een quiz, gezellige namiddagen en momenten waar mensen elkaar gewoon kunnen ontmoeten. Dat is ook waar onze slogan voor staat natuurlijk, ontdekt, dans en verbind. Tickets en informatie vind je op www.spiegeltentninove.be. Aan de kassa kan ook nog, maar wacht zeker niet te lang.
0: Het burgerplatform Ninove 054 roept op om zoveel mogelijk regenboogvlaggen uit te hangen in Ninove. Die oproep komt er na de beslissing van het stadsbestuur om ook dit jaar geen regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. Dat is de dag tegen trans- en homofobie. Op sociale media duiken al een aantal foto's op van vlaggen in het Ninoveanse straatbeeld. En meer nieuws uit Ninove vind je op onze website radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Zeg, zin in een koffietje?
6: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
5: Ah wel, we doen het allebei.
6: Ja.
7: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
8: Ninja Shopping.
7: Dubbel plezier van hier.
9: Yeah, yeah. We love Ninove.
10: Hear the clock ticking on the wall.

0: Eternity van Alex Warren. Het wordt geen al te fraaie dag vandaag. We krijgen wel af en toe de zon te zien, maar er zijn veel wolken en uit die wolken vallen buien, soms stevige buien. Het wordt maximum 13 graden vandaag. Radio
1: Ninove. Danny de Man.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it.

Ja, die zal er ook wel eens kunnen bij zijn in de Spiegeltent TD zaterdagavond. Wat een feest gaat het daar worden samen met Radio Ninove en NKV Radio. Zaterdagavond vanaf 8 uur zeker eens langskomen Spiegeltent TD. Pitbull, I know you want me. En dit is Martin Garrix en Dean Lewis in Used to Love.

Howard Jones en What is Love, jaren 80 muziek. Voor de voetballiefhebber nog even meegeven dat KVK Ninove B morgen namiddag een eindronde wedstrijd speelt in tweede provinciale. Halve finale thuiswedstrijd tegen Poeselen. En die wedstrijd start om 3:00. De winnaar van die partij gaat naar de finale. En de winnaar daarvan, die stijgt naar de eerste provinciale. Belangrijke wedstrijd dus morgen namiddag op de kloppers tussen KVK Ninove B en FC Poeselen. Als je erbij wil zijn, aftrap dus om 3:00. Hè. Niet vergeten, dit is Taylor Swift.

0: Taylor Swift en Opa Light. Vanja Condio staat nog klaar. En wie er ook klaar staat, dat is Bjorn. Hij is er zometeen na het nieuws van 12 uur.
1: Radio Ninove.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. De Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van

0: Radio Ninove, nieuws.
1: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten lichtgewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolijnen. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden. En ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
2: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor één avond in
3: Discotheca Belgica.
2: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
3: Discotheca Belgica.
2: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be. Als de zon verschijnt. 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
4: Radio Ninove. Goedemiddag beste vrienden, het is tijd voor de lunchbreak.

belachelijk belangrijke nieuws van de dag voor jou. Vanaf morgen geldt een oppompverbod voor onbevaarbare waterlopen en openbare grachten in 15 zones in Oost-Vlaanderen. En Nienhoven is daar één van. De waterstanden die staan nog altijd te laag door een droog voorjaar. Het verbod blijft van kracht tot de waterstanden hersteld zijn.

0: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastrofe. En s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tributeband van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram Lennert, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Komt dan naar l'héroïne.
3: Van Pat B tot Journey.
4: Just a small town girl.
3: Van Madonna tot Dua. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

heb George Michael klaarstaan met Too Funky. En dat was zijn allerlaatste single voor Sony Music. Kort daarna stapte hij naar de rechter om uit zijn contract te geraken. Een afscheid via een dansplaat dus. Too Funky was een bijdrage aan een goed doelalbum dat geld inzamelde voor AIDS-onderzoek. En George Michael die schonk ook de schrijversrechten aan hetzelfde doel. De videoclip die werd geregisseerd door modeontwerper Thierry Mugler en stond vol topmodellen van dat moment. Nummer 4 in het Verenigd Koninkrijk in 1992.

0: Woensdag 13 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Vanavond opent de Spiegeltent haar deuren in het stadspark van Ninove. 12 dagen lang kan je er terecht voor tal van activiteiten die georganiseerd worden door verenigingen uit Ninove. De Spiegeltent is een initiatief van NKV De Foucheleers. Robin van Londerzeelen legt uit wat je mag verwachten.
1: De Spiegeltent Ninove 2026 wordt echt opnieuw een heel mooi en gevarieerde 12-daagse. Van 13 tot 24 mei brengen we in het stadspark een programma waar iedereen zijn hoestingen kan vinden. We hebben feestavonden, liveconcerten, comedy, een quiz, gezellige namiddagen en momenten waar mensen elkaar gewoon kunnen ontmoeten. Dat is ook waar onze slogan voor staat natuurlijk: ontdekt, dans en verbind. Tickets en informatie vind je op www.spiegeltentninove.be. Aan de kassa kan ook nog, maar wacht zeker niet te lang.
0: Het burgerplatform Ninove 054 roept op om zoveel mogelijk regenboogvlaggen uit te hangen in Ninove. Die oproep komt er na de beslissing van het stadsbestuur om ook dit jaar geen regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. Dat is de dag tegen trans- en homofobie. Op sociale media duiken al een aantal foto's op van vlaggen in het Ninoveanse straatbeeld. En meer nieuws uit Ninove vind je op onze website radioninove.be.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè.
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
7: Juwelier Nachtergale,
8: we helpen je graag. Yeah,
9: yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

Ik heb goed nieuws van het Songfestival. Esaila is door naar de finale. Gisteravond overtuigde ze in de eerste halve finale in Wenen met Dancing on the Ice. En dat was tegen de verwachtingen van de bookmakers in. België werd als derde afgeroepen, wat meteen een goed teken is. Zaterdag is het de grote finale en wij duimen uiteraard mee.

Héloïse Letissier uit Nantes studeerde theater en vertrok na een liefdesbreuk naar Londen. In een cabaret raakte ze bevriend met een groep drag queens die haar volledig op hun manier meenamen in de muziek en het podium. Terug in Parijs begon ze aan het project Christine and the Queens. De Queens als eerbetoon aan die vriendinnen in Londen. Christine, het nummer gaat over het gevoel niet te passen in wat de wereld van jou verwacht. Haar debuutalbum uit 2014 werd meer dan een miljoen keer verkocht. In 2016 riep het tijdschrift Vanity Fair haar zelfs uit tot de meest invloedrijke Franse persoonlijkheid ter wereld.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten licht gewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolijnen. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden. En ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
2: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in
3: Discotheca Belgica.
2: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheekenergie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
3: Discotheca Belgica.
2: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be. Als de zon verschijnt. 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
4: Zo, beste vrienden, we kunnen starten met deel 2 van de lunchbreak op deze woensdagmiddag. Fijn dat je luistert.

Zondag 17 mei, dan is er een bloemen- en tuin- en biomarkt op de Graanmarkt hier bij ons in Ninoven. Vanaf 8 uur 's ochtends tot 12:30 vind je er bloeiende planten, kruiden, groenten en fruitplanten en bio- en artisanale streekproducten. Per aankoopschijf van 10 euro krijg je ook nog eens een gratis zakje potgrond.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets. Van Willy.
2: Hola, de zon in je hart.
0: Tot Reggie. Van Gala.
3: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
0: Tot ABBA. Je hoort ze allemaal.

0: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon en een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
4: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
3: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
5: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Nienoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

volgende nummer bestond al onder een andere naam, Native Son. Maar producent Steve Lillywhite die hielp het omvormen tot wat het uiteindelijk werd. De intro met Bono die Un, Dos, Tres, Catorce roept, en dat is dus 1, 2, 3, 14 in het Spaans, is eigenlijk nooit echt verklaard. Sommigen zeggen dat het verwijst naar het nummer van het album, anderen naar een bijbelvers. Bono zelf die heeft er nooit een eenduidig antwoord op gegeven. Vertigo won 3 Grammys en werd gebruikt in een grote reclamecampagne voor de iPod van Apple. Nummer 1 in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Denemarken in 2004.

0: Woensdag 13 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Vanavond opent de Spiegeltent haar deuren in het stadspark van Ninove. 12 dagen lang kan je er terecht voor tal van activiteiten die georganiseerd worden door verenigingen uit Ninove. De Spiegeltent is een initiatief van NKV De Foucheleers. Robin van Londerzeelen legt uit wat je mag verwachten.
1: De Spiegeltent Ninove 2026 wordt echt opnieuw een heel mooi en gevarieerde 12-daagse. Van 13 tot 24 mei brengen we in het stadspark een programma waar iedereen zijn hoestingen kan vinden. We hebben feestavond, liveconcerten, comedy, een quiz, gezellige namiddagen en momenten waar mensen elkaar gewoon kunnen ontmoeten. Dat is ook waar onze slogan voor staat natuurlijk, ontdekt, dans en verbind. Tickets en informatie vind je op www.spiegeltentninove.be. Aan de kassa kan ook nog, maar wacht zeker niet te lang.
0: Het burgerplatform Ninove 054 roept op om zoveel mogelijk regenboogvlaggen uit te hangen in Ninove. Die oproep komt er na de beslissing van het stadsbestuur om ook dit jaar geen regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. Dat is de dag tegen trans- en homofobie. Op sociale media duiken al een aantal foto's op van vlaggen in het Ninoveanse straatbeeld. En meer nieuws uit Ninove vind je op onze website radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Zeg, zin in een koffietje?
6: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
5: Ah wel, we doen het allebei.
6: Ja.
7: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
8: Ninja Shopping.
7: Dubbel plezier van hier.
9: Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

komende vrijdag 15 mei om 8 uur 's avonds is een afterwork comedy avond in de Spiegeltent met Rob van Oudenhoven, Geronde Wulf, Peter Kluppels en Jeroen Dijk. De inkom die is volledig gratis, dus vanaf 8 uur allen naar de Spiegeltent komende vrijdag.

heb Alicia Keys nog klaarstaan en ze schreef dit nummer op haar 14e. Maar het duurde nog 6 jaar voor iemand het te horen kreeg. Columbia Records, haar eerste platenmaatschappij, die geloofde er niet in. Toen ze op haar 18e tekende bij een nieuw label, nam ze het nummer mee. Het werd haar debuutsingle in 2001, stond 6 weken op nummer 1 in Amerika en won nog eens 3 Grammys, waaronder Song of the Year. Het openingsriff is gebaseerd op Chopin. De mensen die haar hadden afgeschreven, die hadden dat achteraf wellicht liever niet gedaan.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band, supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven, nieuws.
3: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten lichtgewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolijn. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden en ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
7: Radio Nienhoven. Goedemiddag.

Een ode, in dit geval een muzikale ode aan iemand die je graag ziet. Someone You Loved van Louis Capaldi. Een hit die hij al 7 jaar terug de hitparade inzong. Fijn dat ook nu de radio terug aanstaat op de Stadsradio. Dit is Radio Ninove, door de middag nu met Maroon 5.

Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent. Van 13 tot 24.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
3: Van Gigi tot AC/DC.

op de beste partymuziek van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis. Feest!

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

is nog altijd een van de populairste hits van het moment. Dat bewijst ook zijn positie in de actuele hitparade Alex Warren en Fever Dream. Vanavond is het dan zover. Vanaf 8 uur vormt de Spiegeltent het decor voor Mother Mercury. De officiële Belgische tributeband van Queen is dat. Je mag je daar verwachten aan een zinderende avond met de grootste hits van Queen, en de avond zelf wordt al stevig op gang getrokken door Fox and the Bullocks, een energieke coverband die garant staat voor sfeerambiance en herkenbare klassiekers. Check eens of er nog tickets zijn op spiegeltentninove.be.

Gijke Arnaert, ondertussen terug al ex-lid van Hooverphonic, hierbij gestaan door Bluff. Hun zalte landen hoorde je nog eens. Zometeen een update van het nieuws uit de stad. Eerst een klassiek uit de 70s. Dit is popmuziek.

0: Woensdag 13 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Vanavond opent de Spiegeltent haar deuren in het stadspark van Ninove. 12 dagen lang kan je er terecht voor tal van activiteiten die georganiseerd worden door verenigingen uit Ninove. De Spiegeltent is een initiatief van NKV De Foucheleers. Robin van Londerzeelen legt uit wat je mag verwachten.
1: De Spiegeltent Ninove 2026 wordt echt opnieuw een heel mooi en gevarieerde 12-daagse. Van 13 tot 24 mei brengen we in het stadspark een programma waar iedereen zijn hoestingen kan vinden. We hebben feestavond, liveconcerten, comedy, een quiz, gezellige namiddagen en momenten waar mensen elkaar gewoon kunnen ontmoeten. Dat is ook waar onze slogan voor staat natuurlijk, ontdekt, dans en verbind. Tickets en informatie vind je op www.spiegeltentninove.be. Aan de kassa kan ook nog, maar wacht zeker niet te lang.
0: Het burgerplatform Ninove 054 roept op om zoveel mogelijk regenboogvlaggen uit te hangen in Ninove. Die oproep komt er na de beslissing van het stadsbestuur om ook dit jaar geen regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. Dat is de dag tegen trans- en homofobie. Op sociale media duiken al een aantal foto's op van vlaggen in het Ninoveanse straatbeeld. En meer nieuws uit Ninove vind je op onze website radioninove.be.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
8: Juwelier Nachtergale,
9: we helpen je graag.
10: Yeah, yeah. We love Ninove.

0: Het zou echt al zeer zot moeten doen in mei, moest de sneeuwpatrouille nog eens moeten uitrijden. Nee, de Snow Patrol, de band, die mag natuurlijk wel meer dan eens passeren. Shut Your Eyes, die hoorde je bij ons nog eens. 13 mei 2026, dit is Radio Ninove, met zometeen uit de 80s propaganda, Duel Eye to Eye, Naberre.
1: Are you laughing with someone else? I was trying to convince myself I don't hate it. But I gotta face it. There ain't nobody else to blame. Took your heart and gave mine away, and I hate.

Wat leuk om dit nog eens terug te horen uit midden de jaren 80. Propaganda, Duel Eye to Eye. Meer 80's van 8 tot 9 in 80's at 8. In het Overkophuis staan de deuren open voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Ze kunnen er zonder afspraak binnenwandelen tijdens de openingsuren die je op de social media vindt. Het is een veilige plek waar ze zich kunnen amuseren, rondhangen en vrienden ontmoeten. Ze vinden er ook een luisterend oor over, gelijk welk onderwerp kan daar gebabbeld worden. Het Overkophuis in Nienhoven is gevestigd in De Kuip,

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Er is opnieuw een virusuitbraak gemeld aan boord van een cruiseschip. Het gaat deze keer om het norovirus, dat buikgriep en hevige diarree veroorzaakt. Het schip in kwestie voer van de Shetland-eilanden naar Bordeaux. Daar zitten nu 1700 opvarenden vast, vooral Engelsen en Ieren. Een vijftigtal passagiers is vermoedelijk besmet. Het Franse departement Gezondheid laat bij iedereen tests uitvoeren. Op het schip is ook één passagier overleden, mogelijk aan complicaties na besmetting, maar dat kunnen de autoriteiten nog niet bevestigen. De militaire slagkracht van Iran is veel groter dan het Witte Huis wil doen geloven. Dat schrijft de toonaangevende krant New York Times, naar eigen zeggen na grondig onderzoek. Volgens de krant beschikt het Iraanse regime nog over 30 van zijn 33 raketbases en over driekwart van zijn rakettenarsenaal. In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Er zouden ook weer 2 kinderen bij de slachtoffers zijn. Israël had vanmorgen nog maar een nieuwe golf luchtaanvallen op Hezbollah-doelwitten aangekondigd. Sinds de start van het staakt het vuren 4 weken geleden zijn volgens de autoriteiten in Libanon toch al 380 doden gevallen. De politieke ophef rond het Eurovisie Songfestival heeft duidelijk ook zijn weerslag op de publieke interesse. De uitzending van de eerste halve finale door VRT gisteravond lokte nog geen 500.000 kijkers. En dat ondanks het optreden van de Belgische inzending Essila. Het gaat om de slechtste kijkcijfers voor een halve finale in 5 jaar. De openbare omroep voert ook weinig promotie voor de finale van de liedjeswedstrijd. Die vindt zaterdag plaats. Vanmiddag overal kans op buien en regen en hagel, mogelijk zelfs met een donderslag. Temperaturen van maximaal 14 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het wisselvallig.
2: Are we gonna play house tonight? Or what?
3: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
2: Here we go!
3: De spiegeltent transformeert voor één avond in...
4: Discotheca Belgica.
3: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
2: Oh yeah.
3: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
3: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
2: Als de zon verschijnt.
5: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
6: Radio Ninove. Een goede namiddag.

Dan vooral dat laatste, hè, die zoe-oeh-oeh. Het is eigenlijk wel aanstekelijk om het altijd te gaan meezingen. Heeft u dat ook gedaan? Shakira was het. Goedemiddag, door de middag weer tot 5 uur nog met de grootste hits. En natuurlijk nog een pak info uit de regio. Als je zelf wat voor ons hebt, dan mag je ons dat altijd doorsturen via agenda@radioninove.be. Ik heb Celeste voor je klaargezet. Eerst Madness.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets. Van Tina tot To Fabiola. Van Jimmy tot Barry. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
4: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
3: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
5: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Nienoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: Celeste bij de Stadsradio met Stop This Flame. Dit jaar is het het jaar van de vrijwilliger. En de stad Ninove die viert haar vrijwilligers met een gezellig feest. Ze doen dat in de Spiegeltent. Je mag je daar verwachten aan muziek, een drankje en warme sfeer. Vooraf inschrijven is wel verplicht, maar dat kan vandaag nog met de link die je in onze activiteitenkalender vindt op radioninove.be. Het vrijwilligersfeest vindt dus plaats in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove, morgen donderdag 14 mei van 2 tot 4.
1: De laatste weken, de dagen gingen snel. Dichtbij komt het

Dit is not a drive-by. Waarschijnlijk blijven ze iets wat langer. Zeker Train was het met een hit van zo'n, even rekenen, 15 jaar terug. Radio Ninove heb je aanstaan. De beste muziek en het nieuws uit de stad. Van het laatste een update naar Don't Stop van Fleetwood Mac.

0: Woensdag 13 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Vanavond opent de Spiegeltent haar deuren in het stadspark van Ninove. 12 dagen lang kan je er terecht voor tal van activiteiten die georganiseerd worden door verenigingen uit Ninove. De Spiegeltent is een initiatief van NKV De Foucheleers. Robin van Londerzeele legt uit wat je mag verwachten.
1: De Spiegeltent Ninove 2026 wordt echt opnieuw een heel mooi en gevarieerde 12-daagse. Van 13 tot 24 mei brengen we in het stadspark een programma waar iedereen zijn hoestingen kan vinden. We hebben feestavonden, liveconcerten, comedy, een quiz, gezellige namiddagen en momenten waar mensen elkaar gewoon kunnen ontmoeten. Dat is ook waar onze slogan voor staat natuurlijk: ontdekt, dans en verbind. Tickets en informatie vind je op www.spiegeltentninove.be. Aan de kassa kan ook nog, maar wacht zeker niet te lang.
0: Het burgerplatform Ninove 054 roept op om zoveel mogelijk regenboogvlaggen uit te hangen in Ninove. Die oproep komt er na de beslissing van het stadsbestuur om ook dit jaar geen regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. Dat is de dag tegen trans- en homofobie. Op sociale media duiken al een aantal foto's op van vlaggen in het Ninoveanse straatbeeld. En meer nieuws uit Ninove vind je op onze website radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Zeg, zin in een koffietje?
6: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
5: Ah wel, we doen het allebei.
6: Ja.
7: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
8: Ninja Shopping.
7: Dubbel plezier van hier.
9: Yeah, yeah.
10: Radio Ninove.
11: We love Ninove.
12: Your club.

waren heel duidelijk. I don't need a man. The Pussycat Dolls. Wat wel gezocht wordt, is een verpleegkundige voor het woonzorgcentrum en een directeur basisonderwijs. Maar ook nog een vakman of vakvrouw-expert elektricien. De stad is daarnaar op zoek. De volledige functieomschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en de selectieprocedure, die lees je op ninove.be.

Elke avond geven we hier bij Radio Nino voor wat extra aandacht aan muziek uit de jaren 80 en jaren 90. Dit bijvoorbeeld was een voorbeeld uit de 90s. Uit 93, Duran Duran en Ordinary World. Meer 90s dus ook vanavond weer van 9 tot 10. Nu op naar het nieuws van 4 uur. Dat doen we met Lost Frequencies. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. All we hear is Radio Gaga. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er is opnieuw een virusuitbraak gemeld aan boord van een cruiseschip. Het gaat deze keer om het norovirus, dat buikgriep en hevige diarree veroorzaakt. Het schip in kwestie voer van de Shetland-eilanden naar Bordeaux. Daar zitten nu 1700 opvarenden vast, vooral Engelsen en Ieren. Een vijftigtal passagiers is vermoedelijk besmet. Het Franse departement Gezondheid laat bij iedereen tests uitvoeren. Op het schip is ook één passagier overleden, mogelijk aan complicaties na besmetting, maar dat kunnen de autoriteiten nog niet bevestigen. De militaire slagkracht van Iran is veel groter dan het Witte Huis wil doen geloven. Dat schrijft de toonaangevende krant New York Times, naar eigen zeggen na grondig onderzoek. Volgens de krant beschikt het Iraanse regime nog over 30 van zijn 33 raketbases en over driekwart van zijn rakettenarsenaal. In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Er zouden ook weer 2 kinderen bij de slachtoffers zijn. Israël had vanmorgen nog maar een nieuwe golf luchtaanvallen op Hezbollah-doelwitten aangekondigd. Sinds de start van het staakt het vuren 4 weken geleden zijn volgens de autoriteiten in Libanon toch al 380 doden gevallen. De politieke ophef rond het Eurovisie Songfestival heeft duidelijk ook zijn weerslag op de publieke interesse. De uitzending van de eerste halve finale door VRT gisteravond lokte nog geen 500.000 kijkers. En dat ondanks het optreden van de Belgische inzending Essila. Het gaat om de slechtste kijkcijfers voor een halve finale in 5 jaar. De openbare omroep voert ook weinig promotie voor de finale van de liedjeswedstrijd. Die vindt zaterdag plaats. Vanmiddag overal kans op buien en regen en hagel, mogelijk zelfs met een donderslag. Temperaturen van maximaal 14 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het wisselvallig.
3: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
4: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
3: Als de zon verschijnt.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.
1: We love Ninove.
0: En alleen de beste muziek.
1: Radio Ninove.
5: Goedenamiddag.

De enige echte onvervalste opener van dit programma was Tracy Chapman en Fast Car. In de originaliteit, zoals ze altijd is. En er was ook al Jack Jones en NMAK. Where did you go? Wij gaan nergens heen. Ik blijf tot 8 uur bij jullie. Als u dat goed vindt, je laat hem staan op de radio van de stad. Een hele

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Komt dan naar l'héroïne.
0: Van Pat B tot Journey.

0: volgaan. Op de beste partymuziek van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het stadspark van Ninove. De toegang is gratis.
1: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
3: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
4: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
5: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
4: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
6: Oké, Nathan, eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
4: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
9: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

De nieuwe Taylor Swift mocht ook al niet ontbreken. Op deze woensdag 13 mei. Dat was Appelite. En morgen is donderdag, ja, maar ook Hemelvaartdag. De 14e zijn we dan. Dan wordt de 18e editie van de HHN Ronde van Schoonderhagen georganiseerd. Maak je donderdag sportief. Je kan kiezen wielertoeristen uit twee afstanden. En verder is er ook nog een mountainbiketocht, een familiefietstocht en een wandeling. Meer details in onze activiteitenkalender op onze website, die je terugvindt op www.radioninove.be. Er kan vertrokken worden morgen vroeg, moet je wel vroeg uit de veren, vanaf 7:30. En dat aan café De Zwarte Flesje in de Schuil.

0: was amper 34 als hij stierf. Hij had een kankergezwel aan zijn teen. En door zijn rasta geloof wou je er niks aan laten doen. Met alle spijtige gevolgen van dien. Want ik denk dat we van deze man nog heel wat meer konden verwachten. Bob Marley en de Wailers, No Woman, No Cry. Uitgebreid weer. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met eerst talrijke buien die nog gepaard kunnen gaan met korrelhagel en donderslagen. In de tweede helft van de nacht vallen de buien met wat meer verspreid, vooral in het westen en zuidwesten van het land. De minima liggen tussen 2 graden in het uiterste oosten van het land, 6 of 7 graden in ons centrumtje en 9 aan zee. Morgen vallen er 's ochtends en aan het begin van de namiddag over het hele grondgebied nog vrij vaak buien. Jawel, op hemelvaartdag. Deze kunnen gepaard gaan met donderslagen, korrelhagel en op het relief wat smeltende sneeuw. In de tweede helft van de namiddag wordt het uiteindelijk droger in het westen en noordwesten van het land met meer opklaringen. En dat is dan misschien het betere nieuws. De windstoten die zijn mogelijk tot 50 of lokaal 60 km per uur. En wat de temperaturen betreft variëren tussen 7 graden in de oostkantons en 11 of 12 graden in Vlaanderen.
1: Woensdag 13 mei, dit is het nieuws uit Ninoven. Vanavond opent de Spiegeltent haar deuren in het stadspark van Ninoven. 12 dagen lang kan je er terecht voor tal van activiteiten die georganiseerd worden door verenigingen uit Ninoven. De Spiegeltent is een initiatief van NKV De Foucheleers. Robin van Londerzeele legt uit wat je mag verwachten.
2: De Spiegeltent Ninoven 2026 wordt echt opnieuw een heel mooi en gevarieerde 12-daagse. Van 13 tot 24 mei brengen we in het stadspark een programma waar iedereen zijn hoestingen kan vinden. We hebben feestavonden, liveconcerten, comedy, een quiz, gezellige namiddagen en momenten waar mensen elkaar gewoon kunnen ontmoeten. Dat is ook waar onze slogan voor staat natuurlijk: ontdekt, dans en verbind. Tickets en informatie vind je op www.spiegeltentninoven.be. Aan de kassa kan ook nog, maar wacht zeker niet te lang.
1: Het burgerplatform Ninoven 054 roept op om zoveel mogelijk regenboogvlaggen uit te hangen in Ninoven. Die oproep komt er na de beslissing van het stadsbestuur om ook dit jaar geen regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. Dat is de dag tegen trans- en homofobie. Op sociale media duiken al een aantal foto's op van vlaggen in het Ninovense straatbeeld. En meer nieuws uit Ninoven vind je op onze website radioninoven.be.
3: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninoven en op juweliernachtergale.be.
4: Juwelier Nachtergale,
5: we helpen je graag.
6: Zeg, zin in een koffietje?
7: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
6: Ah wel, we doen het allebei.
7: Ja.
8: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
9: Ninja Shopping.
8: Dubbel plezier van hier.
10: Yeah, yeah. Radio Ninoven. We love Ninoven.

Ik verdenk onze muzieksamensteller van dat hij een grote fan is van Shakira. Maar terecht hoor, want het is een dek van een hit dit weer. Hips Don't Lie. Even reclame maken voor eigen huis. De Spiegeltent, die staat er vanaf vanavond weer met vanavond. Dus We Will Rock de Spiegeltent, dat weet u, met een tribute band rond Queen en Freddie Mercury. Zeker een aanrader. Maar wij en NKV, wij organiseren ook alweer eens iets. Dat is voor de derde maal onze eindigste eigenlijke Spiegeltent TD. Het wordt een feest met de beste partymuziek van vroeger. En nu onze Bjorn, die gaat alles weer in goede banen draaien, zoals dat vroeger heette. Nu zaterdag vanaf 8 uur ben je welkom in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. En het toegang, hou je vast, is volledig gratis. Jawel! I want

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Parlementsvoorzitter Freya van den Bossche vraagt de Britse ambassadeur in ons land om uitleg over het inreisverbod van Philippe de Winter naar het Verenigd Koninkrijk. Ze doet dat op vraag van Vlaams Belang fractieleider Chris Janssens. De Winter zou zaterdag opnieuw spreken op een groot anti-islamiseringsevent in Londen, maar kreeg gisteren bericht dat hij het land niet in mag. Van den Bossche wil weten of er andere elementen spelen dan de politieke overtuiging van de Winter. In Ole in de Kempen zijn in het kanaal Bocholt-Herentals ijzeren vaten gevonden die eerder waren gestolen bij metaalverwerkend bedrijf Umicore. De fabriek gebruikt die vaten voor opslag van kobaltmetaal dat dient voor de productie van batterijmaterialen. Het is nog onduidelijk of de vaten leeg waren. Ook de diefstal is nog onopgehelderd. Volgens Umicore is er geen relevant risico voor mens of milieu. De man die rattengif toevoegde aan potjes babyvoeding van Hip in Oostenrijk en de fabrikant voor 2 miljoen probeerde af te persen, is een ex-manager van het bedrijf die onlangs was ontslagen. Hij zit momenteel in de cel met een privéregime. Volgens Duitse media gaat het om een rijke man van Oost-Europese origine. Er zouden in totaal 5 vergiftigde potjes in de handel zijn geraakt. 1 daarvan is nog altijd niet gevonden. Voor de kust van Brighton in het zuiden van Engeland zijn de lichamen van 3 vrouwen gevonden in zee. Kort voordien was bij de kustwacht een noodoproep binnengekomen over 1 drenkeling. Het is onduidelijk wie de slachtoffers zijn en wat er precies gebeurd is. De Spanjaard Igor Arrieta heeft rit 5 in de Giro gewonnen. Hij haalde het na een kletsnatte etappe voor de Portugees Eulalio. Ook de Ronde van Hongarije is begonnen. Rit 1 eindigde in een massaspurt. Tim Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Merlier is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Ook een bui van hagel is niet uitgesloten. Het kwik zakt naar 5 graden. Morgen wacht een wisselvallige hemelvaartsdag.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Een notenproep van Rihanna, SOS en Fleming en Meteor met Niet Nodig. Die waren er al na het nieuws van 6 uur. Wij gaan door tot 8 uur. Goedenavond.

De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent van

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
3: Van Willy. Tot Reggie. Van Gala. Tot ABBA. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan op de beste partymusic van vroeger.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.

heb vannacht ook gedroomd en ik werd zo wat flushy wakker. Je kent dat gevoel, hè, zo van... Oh, maar het was geen bad dream zoals Teddy Sums is overkomen. Ja, de Spiegeltent, ze staat er. We kunnen er niet naast kijken. En volgende week maandag om 14:00 wordt in samenwerking met lotgenoten bij Kanker een seniorennamiddag georganiseerd in diezelfde Spiegeltent. Het wordt een hartverwarmende namiddag met optredens van Larissa, die het voorprogramma van niemand minder dan Gary Hegger verzorgt. Tickets €20 in voorverkoop te krijgen bij Café de Rio, ontmoetingscentrum Dendervindeke en Elkomatiek ofwel online via www.spiegeltentninove.be.

Een leugentje om bestwil. Ja, schijnt dat geen kwaad kan. Maar liegen, nee. Imagine Dragons bij Radio Nienhoven en de Bad Liar. En van deze plaat bestaan twee versies. Je hebt de studioversie, maar wij kiezen toch stevast voor de live versie. Hier is Peter Gabriel. Live.

0: Samen met Phil Collins zat hij in Genesis tot hij daar genoeg van had en een solo carrière aanging. Met het nodige succes, zijn grootste tot hiertoe nog altijd is Salisbury Hill. Zo dadelijk nog eens het nieuws uit Ninove en nu het weerbericht. 11 graden momenteel bij een goed voelbare westenwind. Het voelt aan als 6 graden, dus ietsjes frisser vannacht. Temperaturen rond de 7 graden. De zon die komt morgen op 5 minuten voor 6 uur en tegen morgenmiddag bewolkt en 10 graden.
1: Woensdag 13 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Vanavond opent de Spiegeltent haar deuren in het stadspark van Ninove. 12 dagen lang kan je er terecht voor tal van activiteiten die georganiseerd worden door verenigingen uit Ninove. De Spiegeltent is een initiatief van NKV De Foucheleers. Robin van Londerzeele legt uit wat je mag verwachten.
2: De Spiegeltent Ninove 2026 wordt echt opnieuw een heel mooi en gevarieerde 12-daagse. Van 13 tot 24 mei brengen we in het stadspark een programma waar iedereen zijn hoestingen kan vinden. We hebben feestavonden, liveconcerten, comedy, een quiz, gezellige namiddagen en momenten waar mensen elkaar gewoon kunnen ontmoeten. Dat is ook waar onze slogan voor staat natuurlijk, ontdekt, dans en verbind. Tickets en informatie vind je op www.spiegeltentninove.be. Aan de kassa kan ook nog, maar wacht zeker niet te lang.
1: Het burgerplatform Ninove 054 roept op om zoveel mogelijk regenboogvlaggen uit te hangen in Ninove. Die oproep komt er na de beslissing van het stadsbestuur om ook dit jaar geen regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. Dat is de dag tegen trans- en homofobie. Op sociale media duiken al een aantal foto's op van vlaggen in het Ninovese straatbeeld. En meer nieuws uit Ninove vind je op onze website radioninove.be.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
4: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
3: Okay? Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
5: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
2: Love Ninov.

En Valassi, als je van de duivel spreekt, zie je zijn staart, of hoor je hem in dit geval. Phil Collins, ik had het daar net nog over, toen we Genesis draaiden, ook een solo hit van de Phil. En wat voor eentje, Just Another Day in Paradise. I remember

De vrouwen zijn weer goed vertegenwoordigd in ons programma. Niet dat we het niet graag hebben hoor. Beyoncé nog een keer bij Radio Ninove en hello. Musical Studio Ninove nodigt je uit op haar nieuwe musical show Heater. Op Westburg High betekent de populariteit alles. Veronica Sawyer droomt ervan om niet langer een nobody te zijn. Wanneer ze wordt opgenomen in de populaire maar medogeloze klik van drie heaters, lijkt haar droom eindelijk werkelijkheid te worden. Maar wanneer ze de mysterieuze GD ontmoet, verandert alles. Heater is een iconische, donkere en hilarische musical over tienerdrama, macht en de prijs van populariteit. Je kan de musical gaan bekijken in CC De Plomblom nu zaterdag om 8 uur en zondag om 5 uur in de namiddag. Meer info en tickets www.musicalstudioninove.com.

0: Een nummer opnemen voor een film van James Bond was altijd een hele eer en die eer viel Tina Turner ook te beurt voor de film GoldenEye. Je hoort hem hier bij
1: Radio Ninove.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Parlementsvoorzitter Freya van den Bossche vraagt de Britse ambassadeur in ons land om uitleg over het inreisverbod van Philippe de Winter naar het Verenigd Koninkrijk. Ze doet dat op vraag van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. De Winter zou zaterdag opnieuw spreken op een groot anti-islamiseringsevent in Londen, maar kreeg gisteren bericht dat hij het land niet in mag. Van den Bossche wil weten of er andere elementen spelen dan de politieke overtuiging van de Winter. In Ole in de Kempen zijn in het kanaal Bocholt-Herentals ijzeren vaten gevonden die eerder waren gestolen bij metaalverwerkend bedrijf Umicore. De fabriek gebruikt die vaten voor opslag van kobaltmetaal dat dient voor de productie van batterijmaterialen. Het is nog onduidelijk of de vaten leeg waren. Ook de diefstal is nog onopgehelderd. Volgens Umicore is er geen relevant risico voor mens of milieu. De man die rattengif toevoegde aan potjes babyvoeding van Hip in Oostenrijk en de fabrikant voor 2 miljoen probeerde af te persen, is een ex-manager van het bedrijf die onlangs was ontslagen. Hij zit momenteel in de cel met een privéregime. Volgens Duitse media gaat het om een rijke man van Oost-Europese origine. Er zouden in totaal 5 vergiftigde potjes in de handel zijn geraakt. 1 daarvan is nog altijd niet gevonden. Voor de kust van Brighton in het zuiden van Engeland zijn de lichamen van 3 vrouwen gevonden in zee. Kort voordien was bij de kustwacht een noodoproep binnengekomen over 1 drenkeling. Het is onduidelijk wie de slachtoffers zijn en wat er precies gebeurd is. De Spanjaard Igor Arrieta heeft rit 5 in de Giro gewonnen. Hij haalde het na een kletsnatte etappe voor de Portugees Eulalio. Ook de Ronde van Hongarije is begonnen. Rit 1 eindigde in een massaspurt. Tim Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Merlier is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Ook een bui van hagel is niet uitgesloten. Het kwik zakt naar 5 graden. Morgen wacht een wisselvallige hemelvaartsdag.
4: Are we gonna play house tonight? Or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
6: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
7: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
7: Radio Nienhoven.
8: Andermaal, goedenavond.

Ik hoop dat ik er goed op sta, want Ed Sheeran haalde zijn camera boven. En na het nieuws van 7, Sinead O'Connor zalig hier. And nothing compares to you. Het was vandaag pedagogische studiedag bij mijn zoon. Ik was met hem naar de winkel geweest. En de mevrouw van de winkel zei van, ja, ik denk dat het bij vele plaatsen zo is, want ik zie hier heel wat kinderen lopen. En inderdaad, heel veel pedagogische studiedagen vandaag, maar het zullen misschien de laatste zijn, hè, want ze zijn hier, ja.

Nummer van 5 jaar oud en stevig ook van Men in Skin. NKV Dubbeltup had een spaghetti en lasagne verkoop. Een portie spaghetti en of lasagne kost €14. En als je 2 porties bestelt, dan betaal je €27. Voor een kinderportie kost het €10. Bestellen kan bij alle leden van de carnavalvereniging. En dat voor woensdag volgende week 20 mei. Afhalen bij Mieke Muis, Strijkhuis, Nienhoven. Donderdag 28 mei. En levering aan huis is ook mogelijk. Dan moet je wel even een seintje geven aan Dubbeltup.

België gaat door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. En de kritieken waren lovend. Dus dat betekent misschien wel iets. Deze mensen hier, die hebben het Songfestival ooit gewonnen. Die hebben het al bewezen. Ander hit van hen, hier is Abba bij Radio Nienhof en Voulez-vous.

0: Wel, James, niets is onmogelijk. Eigenlijk, James Arthur bij Radio Ninove met Impossible. Zo dadelijk nog eens het nieuws uit Ninove nu. Het korte weer, 10 graden is het nog. 6 graden voelt het aan bij een goed voelbare westenwind. Ik ben dan net de paraplu gaan dicht doen buiten, want die was omvergewaaid. Vannacht temperaturen rond de 7 graden. De zon die komt morgen op 5 voor 6. En morgen in de late namiddag, ja, bewolkt, buitjes en 12 graden.
1: Woensdag 13 mei, dit is het nieuws uit Ninove. Vanavond opent de Spiegeltent haar deuren in het stadspark van Ninove. 12 dagen lang kan je er terecht voor tal van activiteiten die georganiseerd worden door verenigingen uit Ninove. De Spiegeltent is een initiatief van NKV De Foucheleers. Robin van Londerzeelen legt uit wat je mag verwachten.
2: De Spiegeltent Ninove 2026 wordt echt opnieuw een heel mooi en gevarieerde 12-daagse. Van 13 tot 24 mei brengen we in het stadspark een programma waar iedereen zijn hoestingen kan vinden. We hebben feestavonden, liveconcerten, comedy, een quiz, gezellige namiddagen en momenten waar mensen elkaar gewoon kunnen ontmoeten. Dat is ook waar onze slogan voor staat natuurlijk, ontdekt, dans en verbind. Tickets en informatie vind je op www.spiegeltentninove.be. Aan de kassa kan ook nog, maar wacht zeker niet te lang.
1: Het burgerplatform Ninove 054 roept op om zoveel mogelijk regenboogvlaggen uit te hangen in Ninove. Die oproep komt er na de beslissing van het stadsbestuur om ook dit jaar geen regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. Dat is de dag tegen trans- en homofobie. Op sociale media duiken al een aantal foto's op van vlaggen in het Ninovese straatbeeld. En meer nieuws uit Ninove vind je op onze website radioninove.be.

He loves me, he loves me not. Ze moet het, of hij moet het weten in dit geval. Het was Ravin Lenay. Maar liefst 48 kunstenaars die een band met Nino hebben, stellen hun werken tentoon op de 5e editie van Casco. Een overzicht van de deelnemende kunstenaars vind je terug op onze activiteitenkalender op onze website. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in de Liberale Kring in de Dreefstraat 16. En dat kan nog morgen tot en met zondag. Telkens van 2 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. Eens gaan kijken als je van kunst houdt. Zeker een aanrader.

Taylor Swift. Ze komt regelmatig voorbij hier in de programmering bij Radio Nino. Je hoorde van haar Anti-Hero. En voor dit nummer gaan we terug naar 2008. Alhoewel de titel iets anders laat uitschijnen. 1973, James Blunt.

Zo dadelijk is er 80s at 8, gevolgd door 90s at 9. Liefhebbers van de 80s en de 90s komen terug aan hun trekken. En morgen is donderdag. En als u het goed vindt, zijn wij er weer vanaf een uur of 5 in de namiddag. Tot dan. Salute.

De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Parlementsvoorzitter Freya van den Bossen vraagt de Britse ambassadeur in ons land om uitleg over het inreisverbod van Philippe de Winter naar het Verenigd Koninkrijk. Ze doet dat op vraag van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. De Winter zou zaterdag opnieuw spreken op een groot anti-islamiseringsevent in Londen, maar kreeg gisteren bericht dat hij het land niet in mag. Van den Bossen wil weten of er andere elementen spelen dan de politieke overtuiging van de Winter. In Olen in de Kempen zijn in het kanaal Bocholt-Herentals ijzeren vaten gevonden die eerder waren gestolen bij metaalverwerkend bedrijf Umicore. De fabriek gebruikt die vaten voor opslag van kobaltmetaal dat dient voor de productie van batterijmaterialen. Het is nog onduidelijk of de vaten leeg waren. Ook de diefstal is nog onopgehelderd. Volgens Umicore is er geen relevant risico voor mens of milieu. De man die rattengif toevoegde aan potjes babyvoeding van Hip in Oostenrijk en de fabrikant voor 2 miljoen probeerde af te persen, is een ex-manager van het bedrijf die onlangs was ontslagen. Hij zit momenteel in de cel met een privéregime. Volgens Duitse media gaat het om een rijke man van Oost-Europese origine. Er zouden in totaal 5 vergiftigde potjes in de handel zijn geraakt. 1 daarvan is nog altijd niet gevonden. Voor de kust van Brighton in het zuiden van Engeland zijn de lichamen van 3 vrouwen gevonden in zee. Kort voordien was bij de kustwacht een noodoproep binnengekomen over 1 drenkeling. Het is onduidelijk wie de slachtoffers zijn en wat er precies gebeurd is. De Spanjaard Igor Arrieta heeft rit 5 in de Giro gewonnen. Hij haalde het na een kletsnatte etappe voor de Portugees Eulalio. Ook de ronde van Hongarije is begonnen. Rit 1 eindigde in een massaspurt. Tim Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Merlier is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Ook een bui van hagel is niet uitgesloten. Het kwik zakt naar 5 graden. Morgen wacht een wisselvallige hemelvaartsdag.
3: Are we gonna play house tonight? Or what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
4: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
6: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
7: Als de zon verschijnt.
8: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.
9: Ninove.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoennatie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoennatie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien begint hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kweken blijft overal onder de 12 graden.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheekenergie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: De Spiegeltent is terug. Met op woensdag 13 mei het grote openingsevent. We will rock de Spiegeltent. Met Mother Mercury, The Ultimate Queen Tribute Band. Supported by Fox and the Bullocks. We will rock de Spiegeltent. Op woensdag 13 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info op spiegeltentnienhoven.be. Exclusief in de Spiegeltent, het live stand-up comedy café. Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoennatie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoennatie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien begint hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kwik blijft overal onder de 12 graden.
4: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.
2: We love-

0: Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoennatie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoennatie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien begint hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kweken blijft overal onder de 12 graden.
3: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
0: De spiegeltent transformeert voor 1 avond in
4: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
5: Als de zon verschijnt.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoennatie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoennatie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien begint hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kweken blijft overal onder de 12 graden.
4: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Donderdag 14 mei, dit is het nieuws uit Ninove. De gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft een tijdelijk opoomverbod afgekondigd voor de onbevaarbare waterlopen en grachten in Oost-Vlaanderen. Door de droogte zijn de water- en grondwaterstanden te laag. De maatregel blijft van kracht tot de waterpeilen voldoende herstellen. Alle details lees je op radioninove.be. Sport. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC voor de Appelterre vandaag de laatste en beslissende wedstrijd tegen Zepperen Brustem. Als het deze match wint, promoveert het alsnog naar tweede afdeling voetbal Vlaanderen. Bij verlies blijft het in derde afdeling voetbal Vlaanderen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Love Ninove.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoennatie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoennatie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien, begint Hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kweken blijft overal onder de 12 graden.
2: Are we gonna play house tonight or what?
3: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
2: Here we go!
3: De spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
4: Discotheca Belgica.
3: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
2: Oh yeah.
3: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
3: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
2: Als de zon verschijnt.
5: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Donderdag 14 mei, dit is het nieuws uit Ninoven. De gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft een tijdelijk oppompverbod afgekondigd voor de onbevaarbare waterlopen en grachten in Oost-Vlaanderen. Door de droogte zijn de water- en grondwaterstanden te laag. De maatregel blijft van kracht tot de waterpeilen voldoende herstellen. Alle details lees je op radioninoven.be. Sport. In de eindrondes van het voetbal speelt KFC voor de Appelterre vandaag de laatste en beslissende wedstrijd tegen Zepperen Brustem. Als het deze match wint, promoveert het alsnog naar tweede afdeling voetbal Vlaanderen. Bij verlies blijft het in derde afdeling voetbal Vlaanderen. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Love Ninoven.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoennatie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoennatie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de